0: in spirito montis.
1: So, dit laaf heb ik hier nog maar drin, hè. Contour Pata en Remix.